0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag en morgen meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Vandaag staken ze 3 keer een kwartier, morgen 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met roosters, pauzes, verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. De vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn plan om stemmen per post te beperken. Het hof schortte een eerdere uitspraak op die delen van het plan had tegengehouden. Trump wil strengere regels voor poststemmen in 23 staten, vooral in staten die door democraten worden bestuurd. Volgens Trump is dat nodig om verkiezingsfraude tegen te gaan. Democratische aanklagers vinden dat hij niet de bevoegdheid heeft om de verkiezingsregels aan te passen. Zo'n 40 mensen zijn omgekomen door bendegeweld in Haiti in de buurt van de hoofdstad Port-au-Prince. De burgemeester van Kenskov spreekt van een nacht van terreur. Volgens hem zijn ongeveer 40 lichamen gevonden en worden er nog mensen vermist. Haiti kampt al jaren met steeds zwaarder wordend bendegeweld. In de eerste 3 maanden van dit jaar kwamen er al meer dan 1500 mensen door om. De eerste helft van dit jaar heeft het eiland Sint Maarten een record aantal toeristen ontvangen. In totaal bezochten ruim 1,56 miljoen bezoekers het eiland. 16,5% meer dan vorig jaar. Bijna 1 miljoen mensen kwamen met een cruiseschip en ruim 566.000 arriveerden per vliegtuig. Vooral het aantal vliegtuigpassagiers nam sterk toe, met ruim 21%. De meeste toeristen die naar Sint Maarten reizen komen uit de VS en Canada. Dan nog het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en droog. In het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. Het wordt 25 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot kwart over 4. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jos Dijkstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag en morgen meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn plan om stemmen per post te beperken. Zo'n 40 mensen zijn omgekomen door bendegeweld in Haiti in de buurt van de hoofdstad Port-au-Prince. In de eerste helft van dit jaar heeft het eiland Sint Maarten een record aantal toeristen ontvangen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUW. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem is veel vertraging tussen knooppunt Beekberg en knooppunt Waterberg. Nu 10 kilometer stilstaand verkeer met 3 kwartier extra reistijd. Daar wordt een auto geborgen, 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANUW verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De Oude Kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot kwart over 4. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.

0: komt terug.
1: Het komt terug. Het komt terug.
0: Vanaf volgende week zaterdagavond. Dance to Solace. Met Pieter Troost. Get ready for the weekend. Met de beste beat van dit moment. Volgende week zaterdagavond. 7 uur. Dance to Solace. Op Connect.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag en morgen meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Vandaag staken ze 3 keer een kwartier, morgen 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met roosters, pauzes, verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. De vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn plan om stemmen per post te beperken. Het hof schortte een eerdere uitspraak op die delen van het plan had tegengehouden. Trump wil strengere regels voor poststemmen in 23 staten, vooral in staten die door democraten worden bestuurd. Volgens Trump is dat nodig om verkiezingsfraude tegen te gaan. Democratische aanklagers vinden dat hij niet de bevoegdheid heeft om de verkiezingsregels aan te passen. Zo'n 40 mensen zijn omgekomen door bendegeweld in Haiti in de buurt van de hoofdstad Port-au-Prince. De burgemeester van Kenskov spreekt van een nacht van terreur. Volgens hem zijn ongeveer 40 lichamen gevonden en worden er nog mensen vermist. Haiti kampt al jaren met steeds zwaarder wordend bendegeweld. In de eerste 3 maanden van dit jaar kwamen er al meer dan 1500 mensen door om. De eerste helft van dit jaar heeft het eiland Sint Maarten een record aantal toeristen ontvangen. In totaal bezochten ruim 1,56 miljoen bezoekers het eiland. 16,5% meer dan vorig jaar. Bijna 1 miljoen mensen kwamen met een cruiseschip en ruim 566.000 arriveerden per vliegtuig. Vooral het aantal vliegtuigpassagiers nam sterk toe, met ruim 21%. De meeste toeristen die naar Sint Maarten reizen, komen uit de VS en Canada. Dan nog het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en droog. In het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. Het wordt 25 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Veel vertraging vanmorgen is er op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg. 13 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Er wordt een bestelbus geborgen. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Connect.

0: that's the deal, my dear.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glijdermuseum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glijdermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jos Dijkstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Twee VN-blauwhelmen zijn gedood bij een hinderlaag in Zuid-Soedan. Zo'n 1900 brandweerlieden boeken vooruitgang bij een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Nevada. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag en morgen meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn plan om stemmen per post te beperken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag is het in Nederland vrij zonnig en droog. Alleen in het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. De temperatuur loopt vanmiddag op tot 23 à 26 graden. Er waait een matige oostenwind die aan zee soms vrij krachtig is. Vanavond blijft het droog en vannacht daalt de temperatuur naar 12 tot 17 graden. Morgen, woensdag, begint zonnig. In het zuiden is meer bewolking aanwezig en kan een enkele bui vallen. Het wordt ongeveer 25 graden. Vanaf donderdag wordt het vooral in het zuidoosten tropisch warm en neemt de kans op stevige onweersbuien toe. Vanaf vrijdag wordt het koeler en wisselvalliger. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Veel vertraging is er vanmorgen op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg 15 kilometer file met een uur extra reistijd. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. Verder staan er files op de A1 van Hengelo naar Amersfoort. Door werkzaamheden tussen het afrit Voorst en Kootwijk 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef 9 kilometer. Daar is de vertraging opgelopen tot een half uur. Daar staat een auto stil. De rechterrijstrook is dicht. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer file. En daar ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.

0: zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De regen brengt verlichting, maar de droogte in Nederland is nog lang niet voorbij. Volgens Rijkswaterstaat duurt het waarschijnlijk maanden voordat rivieren, grondwater en andere watersystemen zijn hersteld. Het landelijke neerslagtekort bedraagt ongeveer 300 mm, vergelijkbaar met het zeer droge jaar 2018. De afvoer van de Rijn en Maas kan door de verwachte regen wel iets stijgen. Toch kunnen de rivierstanden tot december laag blijven. Voor herstel van het grondwater is een nat najaar nodig. Volgens ING kan het aantal tankstations in Nederland sneller dalen door de hoge brandstofprijzen. Automobilisten tanken minder of wijken, vooral in grensregio's, uit naar België en Duitsland. Dat zet de omzet en winstmarges van pomphouders verder onder druk. ING verwachtte eerder al dat het aantal tanklocaties binnen 5 tot 10 jaar kan halveren, van ongeveer 4 naar 2000. Vooral kleine, zelfstandige en onbemande stations zijn kwetsbaar. Grotere locaties kunnen overleven met laadpunten, winkels en andere diensten. Twee VN-blauwhelmen zijn gedood bij een hinderlaag in Zuid-Soedan. De Ethiopische militairen werden aangevallen toen hun patrouille onderweg was naar Padjoet in de oostelijke deelstaat Jonglei. 7 anderen raakten gewond, onder wie 3 blauwhelmen, 2 Zuid-Soedanese agenten en 2 burgermedewerkers. De daders zijn nog onbekend. De VN heeft versterkingen naar het gebied gestuurd en eist snel onderzoek. Zo'n 1900 brandweerlieden boeken vooruitgang bij een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Nevada. De rockfire bij de stad Reno is inmiddels voor 27% onder controle en breidt zich niet verder uit. De brand heeft zeker 32 woningen verwoest en 6 andere beschadigd. 7 mensen raakten gewond. Zo'n 23.000 inwoners moeten hun huis nog altijd verlaten. 40.000 anderen moeten rekening houden met evacuatie. De vermoedelijk aangestoken brand blijft door de droogte heel gevaarlijk. Dan nog het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en droog. In het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. Het wordt 25 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem is vanmorgen veel vertraging tussen Oss-Oost en Knalpunt Bankhoef. Nu een half uur extra reistijd in 8 kilometer stilstaand verkeer. Daar is een auto geborgen, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Veel vertraging is er ook elders op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en Knalpunt Waterberg 3 kwartier vertraging in 16 kilometer file. De spitsstrook is daar dicht, er hangen daar takken voor de camera's. A348 van Doesburg naar Arnhem tussen en het knooppunt Velperbroek, 2 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar bijna een half uur. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle, tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek, 5 kilometer file. En de vertraging daar is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
1: Zomer in Midden-Gelderland.
0: Zomer.
1: Dit is Connect.

Hoge Bongertkoor in Zevenaar houdt op donderdag 3 en 10 september open repetities voor nieuwe leden. Van 7 uur tot 8:30 is iedereen welkom om kennis te maken met het koor. Er wordt een gevarieerd repertoire gezongen in het Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en Frans. Bezoekers kunnen direct meezingen of eerst rustig komen luisteren en sfeerproeven. De repetitie vindt plaats in het dienstencentrum van Kaleidos aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. Spijkerrock keert terug in de Arnhemse wijk Spijkerkwartier. Het Feel Good Festival van het Spijkerkwartier staat op 12 september helemaal in het teken van de herfsteditie. Vanaf 2:30 klinkt er een veelzijdige mix van pop, ska-punk, hip-hop, reggae en artpunk. Naast live muziek zijn er verschillende foodstands en volop mogelijkheden voor een hapje en een drankje. Voor gezinnen is er 's middags een speciaal programma met een spelparcours. Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen in het weekend van 12 en 13 september kunst beleven tijdens de kunstroute. Kunstenaars presenteren hun werk op bijzondere locaties in de regio. De kunst- en cultuurroute is op beide dagen van 11 tot 5 uur gratis te bezoeken. Ook Zevenaar, Duiven, Westervoort en Loo maken deel uit van deze culturele ontdekkingstocht.

0: Dit is Jos Dijkstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De regen brengt verlichting, maar de droogte in Nederland is nog lang niet voorbij. Volgens Rijkswaterstaat duurt het waarschijnlijk maanden voordat rivieren, grondwater en andere watersystemen zijn hersteld. Volgens IRG kan het aantal tankstations in Nederland sneller dalen door de hoge brandstofprijzen. Twee VN-blauwhelmen zijn gedood bij een hinderlaag in Zuid-Soedan. Zo'n 1900 brandweerlieden boeken vooruitgang bij een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Nevada. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. We zien een paar flinke knelpunten onderweg. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg 16 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging. Daar hangen takken over de weg en daardoor is de spitsstrook afgesloten. Op de A348 van Doesburg naar Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek 3 kilometer stilstaand verkeer met daar bijna een half uur op onthoud. Dat komt door een ongeluk. Verder leveren de files wat minder vertraging op. Op de A1 Hengelo richting Amersfoort te rijden het langzaam door werkzaamheden. Tussen de afrit Voorst en Kootwijk, de vertraging is 10 minuten. Verderop het richting Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer. Met daar een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dust Band. Old Strings New Voices brengen eigentijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dust Band brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Jouw regio.
2: Jouw muziek.
1: Jouw muziek.

0: Connect verbindt. Connect verbindt. Van Spijk tot Renkum. Connect.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil.

0: Monster Connect. In heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag en morgen meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Vandaag staken ze 3 keer een kwartier, morgen 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met roosters, pauzes, verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. De vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn plan om stemmen per post te beperken. Het hof schortte een eerdere uitspraak op die delen van het plan had tegengehouden. Trump wil strengere regels voor poststemmen in 23 staten, vooral in staten die door democraten worden bestuurd. Volgens Trump is dat nodig om verkiezingsfraude tegen te gaan. Democratische aanklagers vinden dat hij niet de bevoegdheid heeft om de verkiezingsregels aan te passen. Zo'n 40 mensen zijn omgekomen door bendegeweld in Haiti in de buurt van de hoofdstad Port-au-Prince. De burgemeester van Kenskov spreekt van een nacht van terreur. Volgens hem zijn ongeveer 40 lichamen gevonden en worden er nog mensen vermist. Haiti kampt al jaren met steeds zwaarder wordend bendegeweld. In de eerste 3 maanden van dit jaar kwamen er al meer dan 1500 mensen door om. De eerste helft van dit jaar heeft het eiland Sint Maarten een record aantal toeristen ontvangen. In totaal bezochten ruim 1,56 miljoen bezoekers het eiland. 16,5% meer dan vorig jaar. Bijna 1 miljoen mensen kwamen met een cruiseschip en ruim 566.000 arriveerden per vliegtuig. Vooral het aantal vliegtuigpassagiers nam sterk toe, met ruim 21%. De meeste toeristen die naar Sint Maarten reizen komen uit de VS en Canada. Dan nog het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en droog. In het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. Het wordt 25 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. We zien een paar flinke knelpunten op de wegen in Gelderland. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroeg en Hoevelaken nu 9 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem gebeurde ook een ongeluk tussen knooppunt Oudijk en Duiven nu 9 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. De rijstroken zijn daar inmiddels wel weer vrij. Dan de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar is de spitsstrook dicht tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen. 13 kilometer file met 1/2 uur extra reistijd. Op de A325 van Arnhem naar Duitsland tussen Ressen en Lent 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A348 van Doesburg naar Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek 3 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is...

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.
2: There's still hairs of you on the pillow that's empty now. You left your toothbrush in the cup by the sink. I wear your sweater. You won't get that one back. Some sort of paper.

0: Dit is Jos Duistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag en morgen meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Het Amerikaans Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn plan om stemmen per post te beperken. Zo'n 40 mensen zijn omgekomen door bendegeweld in Haiti in de buurt van de hoofdstad Port-au-Prince. In de eerste helft van dit jaar heeft het eiland Sint Maarten een record aantal toeristen ontvangen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag is het in Nederland vrij zonnig en droog. Alleen in het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. De temperatuur loopt vanmiddag op tot 23 à 26 graden. Er waait een matige oostenwind die aan zee soms vrij krachtig is. Vanavond blijft het droog en vannacht daalt de temperatuur naar 12 tot 17 graden. Morgen, woensdag, begint zonnig. In het zuiden is meer bewolking aanwezig en kan een enkele bui vallen. Het wordt ongeveer 25 graden. Vanaf donderdag wordt het vooral in het zuidoosten tropisch warm en neemt de kans op stevige onweersbuien toe. Vanaf vrijdag wordt het koeler en wisselvalliger. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. We zien op sommige plaatsen nog flink wat vertraging door ongelukken. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroeg en Hoevelaken 3 kwartier vertraging en 9 kilometer stilstaand verkeer. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen het Afrit Beek en Duiven 7 kilometer met 1 kwartier oponthoud. Ook daar zijn alle rijstroken weer open. Op de A348 gebeurde een ongeluk van Doesburg naar Arnhem. Tussen Reden en knooppunt Velperbroek nu 1.5 uur vertraging en 2 kilometer stilstaand verkeer. Verder is de spitsstrook nog altijd dicht op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. En dat veroorzaakt file tussen Apeldoorn en de Afrit Schaarsbergen 10 kilometer. En de extra reistijd is 1 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot kwart over 4. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel-internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Jos Daarstra met het Radio Nieuws. De fraudehelpdesk waarschuwt voor nepmails uit naam van Ideal of opvolger Vero. Ontvangers moeten zogenaamd een terugbetaling ophalen of hun account verifiëren. De link snijden naar criminelen die bankgegevens proberen te stelen. De overgang naar Vero verloopt automatisch. Activeren via e-mail is niet nodig. Verdachte berichten kunnen worden doorgestuurd naar de fraudehelpdesk en daarna worden verwijderd. Duitse onderzoekers hebben bij luchthaven Leipzig-Halle opnieuw een drone en explosieven gevonden. Eerder werden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig al een drone met een springlading aangetroffen. De autoriteiten onderzoeken mogelijke buitenlandse betrokkenheid, waaronder die van Rusland. Begin augustus was bij een Oekraïens Antonov vrachtvliegtuig ook al een drone met een springlading gevonden. Een tweede drone botste vermoedelijk tegen een DHL-toestel. Door de tornado van gisteren in het Zuid-Franse Pomas zijn 41 mensen gewond geraakt. 15 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 vermisten zijn levend onder het puin gevonden. Er zijn geen doden en niemand wordt meer vermist. Ongeveer 300 woningen zijn beschadigd en 600 inwoners werden uit voorzorg geëvacueerd. Hulpverleners hebben de hele nacht beschadigde gebouwen gecontroleerd en beveiligd. 6 op de 10 Nederlandse dienstverleners gebruiken regelmatig AI. Dat blijkt uit onderzoek van Trust2 onder 170 aangesloten bedrijven. Vooral ChatGPT en Copilot zijn populair voor informatie, teksten, administratie en offertes. Een kwart van de ondervraagden zegt daarmee minstens 3 uur per week te besparen. Trust2 verwacht dat AI steeds meer onderdeel wordt van complete werkprocessen. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en vrij zonnig. In het zuidoosten is meer bewolking. Het wordt 23 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is nog veel vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. Nu 11 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. A12 Duitse grens Arnhem tussen de afrit Beek en Duiven 6 kilometer file met daar 10 minuten oponthoud. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar een kwartier, de spitsstrook is dicht. En op de A348 van Doesburg naar Arnhem, tussen Velp en knooppunt Velperbroek 2 kilometer file. En daar is de extra reistijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfhezen en Renkum landden, kan een bezoek brengen aan het Glidermuseum in Wolfhezen. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezenweg in Wolfhezen. Kijk voor actuele openingstijden op glidermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is ons thuisstaan met de hoofdpunten van het radionieuws. De fraude helpdesk waarschuwt voor nepmails uit naam van Ideal of Vero. Duitse onderzoekers hebben bij luchthaven Leipzig-Halle opnieuw een drone en explosieven gevonden. Door de tornado in het Zuid-Franse Pommaz zijn 41 mensen gewond geraakt. 15 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 vermisten zijn levend onder het puin gevonden. 6 op de 10 Nederlandse dienstverleners gebruiken regelmatig AI. Dat blijkt uit onderzoek van Trust2 onder 170 aangesloten bedrijven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment heeft het verkeer nog te maken met files in de regio Gelderland. Onder andere op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken was eerder vandaag een ongeluk gebeurd. De weg is al even vrij, maar reken op 20 minuten op onthoud. Op de A12 richting de Duitse grens vanuit Arnhem wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. Daarom heb je vanaf 7 naar 10 minuten extra. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem sta je in de file tussen Apeldoorn en afrit Hoenderloo. Je kunt hier 5 minuten bij optellen. En tot slot nog de N332 Raalte richting Lochem. Tussen de aansluiting met de A1 en Laren doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Moeras de Zeezuiper bij Bergen-op-Zoom is volledig drooggevallen. Volgens het Brabants landschap is dat sinds het jaar 1300 niet meer gebeurd, meldt de NOS. Op de kurkdroge bodem liggen honderden dode vissen. Ook in de omgeving zijn de gevolgen groot. Veel bomen verliezen vroegtijdig hun bladeren en 60-80% van de heide is verdord. De waterstand daalt al sinds de jaren 70. Voor herstel is volgens de boswachter de komende maanden zeer veel neerslag nodig. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz is gedaald tot het laagste niveau sinds begin mei. Volgens voorlopige cijfers van dataplatform Kipler passeerde maandag één vrachtschip de belangrijke zeestraat tegenover 6 op zondag. Voor de oorlog voeren er dagelijks ongeveer 130 schepen doorheen. Reders mijden het gebied vanwege aanvallen, blokkades en dreigende inbeslagnames. De Verenigde Staten zeggen inmiddels 71 schepen te hebben teruggestuurd. De fraudehelpdesk waarschuwt voor nepmails uit naam van Ideal of opvolger Vero. Ontvangers moeten zogenaamd een terugbetaling ophalen of hun account verifiëren. De links leiden naar criminelen die bankgegevens proberen te stelen. De overgang naar Vero verloopt automatisch. Activeren via e-mail is niet nodig. Verdachte berichten kunnen worden doorgestuurd naar de fraudehelpdesk en daarna worden verwijderd. Duitse onderzoekers hebben bij luchthaven Leipzig-Halle opnieuw een drone en explosieven gevonden. Eerder werden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig al een drone met een springlading aangetroffen. De autoriteiten onderzoeken mogelijke buitenlandse betrokkenheid, waaronder die van Rusland. Begin augustus was bij een Oekraïens Antonov vrachtvliegtuig ook al een drone met een springlading gevonden. Een tweede drone botste vermoedelijk tegen een DHL-toestel. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en vrij zonnig. In het zuidoosten is meer bewolking. Het wordt 23 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Mijn naam is Rem Baartmans van de ANWB. Het verkeer in en om Gelderland loopt op verschillende plekken vertraging op. Onder andere op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is je vertraging een kleine 10 minuten. Meer vertraging op de A12 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf 7 naar 20 minuten in de file. En dan tot slot nog de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Je hebt een kwartier vertraging tussen Epe en Apeldoorn-Noord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hoge Bongertkoor in Zevenaar houdt op donderdag 3 en 10 september open repetities voor nieuwe leden. Van 7 uur tot 8:30 is iedereen welkom om kennis te maken met het koor. Er wordt een gevarieerd repertoire gezongen in het Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en Frans. Bezoekers kunnen direct meezingen of eerst rustig komen luisteren en sfeerproeven. De repetitie vindt plaats in het dienstencentrum van Kaleidos aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. Spijkerrock keert terug in de Arnhemse wijk Spijkerkwartier. Het Feel Good Festival van het Spijkerkwartier staat op 12 september helemaal in het teken van de herfsteditie. Vanaf 2:30 klinkt er een veelzijdige mix van pop, ska-punk, hip-hop, reggae en artpunk. Naast live muziek zijn er verschillende foodstands en volop mogelijkheden voor een hapje en een drankje. Voor gezinnen is er 's middags een speciaal programma met een spelparcours. Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen in het weekend van 12 en 13 september kunst beleven tijdens de kunstroute. Kunstenaars presenteren hun werk op bijzondere locaties in de regio. De kunst- en cultuurroute is op beide dagen van 11 tot 5 uur gratis te bezoeken. Ook Zevenaar, Duiven, Westervoort en Loo maken deel uit van deze culturele ontdekkingstocht. Daarnaast kun je het hele jaar het Kunst- en Parkenpad Zevenaar wandelen. Deze route voert langs ruim 40 kunstwerken en 8 stadsparken. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Jos Thuisstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Moeras de zeezuiper bij Bergen-op-Zoom is volledig drooggevallen. Volgens het Brabants landschap is dat sinds het jaar 1300 niet meer gebeurd, meldt de NOS. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz is gedaald tot het laagste niveau sinds begin mei. Volgens voorlopige cijfers van dataplatform Kepler passeerde maandag één vrachtschip de belangrijke zeestraat, tegenover zes op zondag. De fraude helpdesk waarschuwt voor nepmails uit naam van Ideal of Vero. Duitse onderzoekers hebben bij luchthaven Leipzig Halle opnieuw een drone en explosieven gevonden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Het is grotendeels zonnig, al heeft het zuidoosten van het land ook met bewolking te maken. Bij een matige oostenwind wordt het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen start de dag vriendelijk met wat zon en wolkenvelden. Plaatselijk kan bewolking voorkomen en bestaat er kans op een bui. In de middag ziet het er naar uit dat het droog blijft en wisselen wolken en zon elkaar af. De thermometer tikt de 23 tot 26 graden aan. De wind zit in de oost- tot zuidoosthoek. Donderdag wordt het weer wat warmer dan de voorgaande dagen met 25 tot 28 graden. De dag start met wat zon en droog, maar later ontstaat er wat bewolking en plaatselijk kan een bui vallen. In de middag en avond ontstaan onweersbuien en daar kunnen pittige exemplaren bij zitten. Ook vrijdag blijven de buien een hoofdrol spelen. Daarmee wordt de warme lucht naar het oosten verdreven. De temperatuur doet een stapje terug. Bij een zuidwestenwind wordt het 20 tot 22 graden. Maar tussen de buien door zal de zon zich zeker laten zien. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A12 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles heb je vanaf knooppunt Oudijk een kleine 20 minuten vertraging. En op de A50 richting Apeldoorn sta je in de file tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Hier is je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dustband. Old Strings New Voices brengen eigentijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dustband brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Radio voor Midden-Gelderland.

0: vida. De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Foon Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na politieonderzoek blijkt dat de oorzaak van de brand die de Amsterdamse Vondelkerk in de nieuwjaarsnacht verwoestte onduidelijk blijft. Volgens de politie kan er niet bewezen worden dat er sprake was van strafbare feiten en ook de vraag hoe de brand kon ontstaan blijft onbeantwoord. Door het ontbreken van tactische sporen is het onderzoek doodgelopen. In januari werd voor het herstel van de kerk €250.000 opgehaald. Het Belgisch-Nederlandse spoorbedrijf European Sleeper is van plan om vanaf het voorjaar van 2028 met een nachttrein van Brussel en Amsterdam naar Kopenhagen in Denemarken en Malmö in Zweden te gaan rijden. Volgens het bedrijf groeit het netwerk snel en de verbinding naar Scandinavië zou een logische volgende stap betekenen. Maar voor het zover is, wordt eerst een verbinding tussen België en Barcelona gerealiseerd. Wat Scandinavië betreft, de trein zou dan 's avonds om 7 uur vertrekken en de volgende ochtend om 10 uur in Malmö aankomen. Volgens Feyenoord-supportersgroep Rotterdam Radicals viel het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd met SC Cambuur afgelopen zondag wel mee. Op sociale media schrijft de groep: mensen in het thuisvak kregen wat rook binnen, hoorden wat knalletjes. Een enkeling zal inderdaad een stukje vuurwerk tegen zich aan hebben gekregen. Ga je niet dood van, aldus Rotterdam Radicals. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken en fakkels op het veld en naar de familietribune gooiden. Zondag raakten 7 Cambuur-supporters gewond. Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz is gedaald tot het laagste niveau sinds begin mei. Volgens voorlopige cijfers van dataplatform Kepler passeerde maandag 1 vrachtschip de belangrijke zeestraat tegenover 6 op zondag. Voor de oorlog voeren er dagelijks ongeveer 130 schepen doorheen. Reders mijden het gebied vanwege aanvallen, blokkades en dreigende inbeslagnames. De Verenigde Staten zeggen inmiddels 71 schepen te hebben teruggestuurd. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind wordt het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen de afrit Beek en de grensovergang 2 kilometer, met daar 10 minuten vertraging. De N335, de weg Didam-Terborg, is in beide richtingen dicht tussen Beek en Zeddam. Dat komt door een ongeluk en het verkeer wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense Kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Na politieonderzoek blijkt dat de oorzaak van de brand die de Amsterdamse Vondelkerk in de nieuwjaarsnacht verwoestte onduidelijk blijft. Volgens de politie kan er niet bewezen worden dat er sprake was van strafbare feiten, en ook de vraag hoe de brand kon ontstaan blijft onbeantwoord. Het Belgisch-Nederlandse spoorbedrijf European Sleeper is van plan om vanaf het voorjaar van 2028 met een nachttrein van Brussel en Amsterdam naar Kopenhagen in Denemarken en Malmö in Zweden te gaan rijden. Volgens Feyenoord-supportersgroep Rotterdam Radicals viel het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd met SC Cambuur afgelopen zondag wel mee. Zondag raakten 7 Cambuur-supporters gewond. Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz is gedaald tot het laagste niveau sinds begin mei. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend. Met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen nacht is er in de brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse Benthuizen ingebroken. Volgens de politie is een ruit ingegooid en zijn er spullen buitgemaakt. Het is dit jaar schering en inslag bij brandweerkazernes. Er zijn al zo'n 60 inbraken of pogingen daartoe geweest. Er wordt dan voornamelijk reddingsgereedschap gestolen dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld liften en autodeuren mee open te breken. De politie is op zoek naar getuigen die vannacht iets bij de brandweerkazerne in Benthuizen gezien hebben. Duitse media melden dat bijna alle Duitse scholieren die bij een busongeluk in Nederland betrokken waren weer thuis zijn. Zij zaten in een touringcar die op de A28 ter hoogte van Weesp tegen een bestelbus botste en daardoor op de andere weghelft terechtkwam. De meeste konden door hun ouders worden opgehaald. Twee leerlingen moesten afgelopen nacht in het ziekenhuis blijven. De groep was van het Duitse Schönberg onderweg naar Parijs. In de Verenigde Staten heeft het proces tegen een vermoedelijke medeplichtige aan de bomaanslag op een Boeing van Pan Am boven het Schotse Lockerbie weer vertraging opgelopen. De verdachte Abu Massoud zit sinds 2022 in de VS vast en het proces zou vorig jaar mei beginnen, maar is al twee keer uitgesteld. Massoud wordt beschuldigd de bom te hebben gemaakt. Volgens de rechter is er nieuw bewijsmateriaal. Bij de bomaanslag in 1988 kwamen 259 inzittenden van het toestel om het leven en op de grond stierven 11 mensen. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die met salmonella besmet waren. Volgens Belgische media gaat het om de grootste salmonella-uitbraak ooit. Eerder deze maand vond een grote terugroepactie plaats na een eerste terugroepactie een paar maanden geleden. Het gaat om eieren van Larco die naar verschillende Europese landen zijn geëxporteerd. Onderzocht wordt of er een verband is met een grote salmonella-uitbraak in het Verenigd Koninkrijk, waarbij iemand kwam te overlijden. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind wordt het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment één file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de N18 Varsseveld richting Enschede. Tussen Lievelde en Groenlo ben je 5 minuten langer onderweg. Dan nog een wegafsluiting, want door een ongeluk is de N335 die dam Terborg in beide richtingen dicht. Tussen Beek en Zeddam zul je moeten omrijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glijdermuseum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glijdermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalsen sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Afgelopen nacht is er in de brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse Benthuizen ingebroken. Volgens de politie is een ruit ingegooid en zijn er spullen buitgemaakt. Duitse media melden dat bijna alle Duitse scholieren die bij een busongeluk in Nederland betrokken waren weer thuis zijn. Zij zaten in een touringcar die op de A28 ter hoogte van Weesp tegen een bestelbus botste en daardoor op de andere weghelft terechtkwam. In de Verenigde Staten heeft het proces tegen een vermoedelijke medeplichtige aan de bomaanslag op een Boeing van Pan Am boven het Schotse Lockerbie weer vertraging opgelopen. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die met salmonella besmet waren. Volgens Belgische media gaat het om de grootste salmonella-uitbraak ooit. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Het is grotendeels zonnig, al heeft het zuidoosten van het land ook met bewolking te maken. Bij een matige oostenwind wordt het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen start de dag vriendelijk met wat zon- en wolkenvelden. Plaatselijk kan bewolking voorkomen en bestaat er kans op een bui. In de middag ziet het er naar uit dat het droog blijft en wisselen wolken en zon elkaar af. De thermometer tikt de 23 tot 26 graden aan. De wind zit in de oost- tot zuidoosthoek. Donderdag wordt het weer wat warmer dan de voorgaande dagen met 25 tot 28 graden. De dag start met wat zon en droog, maar later ontstaat er wat bewolking en plaatselijk kan een bui vallen. In de middag en avond ontstaan onweersbuien en daar kunnen pittige exemplaren bij zitten. Ook vrijdag blijven de buien een hoofdrol spelen. Daarmee wordt de warme lucht naar het oosten verdreven. De temperatuur doet een stapje terug. Bij een zuidwestenwind wordt het 20 tot 22 graden. Maar tussen de buien door zal de zon zich zeker laten zien. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de N18 Varsseveld richting Enschede. Tussen Lievelde en Groenlo is je vertragingstijd 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sappersen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en Koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Er worden alsmaar meer nepmails verstuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. In de mails worden mensen aangespoord om op een link te klikken om hun betaalgegevens achter te laten. Ging het begin dit jaar nog om enkele van dit soort phishing-mails? Vorige maand was het aantal opgelopen naar rond de 100 per dag. Er wordt op de link geklikt omdat het om een terugbetaling zou gaan, maar in werkelijkheid worden mensen opgelicht. Op Schiphol lopen de wachttijden bij de security op omdat beveiligers het werk onderbreken. Volgens de digitale borden bedroeg de wachttijd een uur, maar Schiphol zegt dat de impact niet zo groot was en dat het om zo'n 20 minuten zou gaan. Vandaag wordt het werk 3 keer neergelegd. Morgen volgen 5 onderbrekingen van elke kwartier. Schiphol stapte eerder dit jaar over van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven en dat leverde voor de beveiligers extra werkdruk op. De vakbonden eisen dat de roosters worden aangepast, maar de gesprekken liggen op dit moment stil. De rechtbank in Arnhem heeft claimorganisatie EU Claim failliet verklaard. EU Claim stond bekend vanwege de hulp aan gedupeerde vliegtuigpassagiers. Afgelopen winter was de organisatie nog heel actief toen vanwege het winterse weer veel vluchten geannuleerd werden. Waarom EU Claim failliet is niet bekend. Het bedrijf heeft in het 19-jarige bestaan zo'n 850.000 passagiers geholpen. In de Verenigde Staten heeft het proces tegen een vermoedelijke medeplichtige aan de bomaanslag op een Boeing van Pan Am boven het Schotse Lockerbie weer vertraging opgelopen. De verdachte Abu Massoud zit sinds 2022 in de VS vast en het proces zou vorig jaar mei beginnen, maar is al 2 keer uitgesteld. Massoud wordt beschuldigd de bom te hebben gemaakt. Volgens de rechter is er nieuw bewijsmateriaal. Bij de bomaanslag in 1988 kwamen 259 inzittenden van het toestel om het leven en op de grond stierven 11 mensen. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind is het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de N18 Varsseveld richting Enschede. Tussen Lievelde en Groenlo is je vertraging 5 minuten. Dan nog een wegafsluiting, de N335, die dan Terborg. Die is in beide richtingen dicht na een ongeluk tussen Beek en Zeddam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is...

0: Hoge Bongertkoor in Zevenaar houdt op donderdag 3 en 10 september open repetities voor nieuwe leden. Van 7 uur tot 8:30 is iedereen welkom om kennis te maken met het koor. Er wordt een gevarieerd repertoire gezongen in het Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en Frans. Bezoekers kunnen direct meezingen of eerst rustig komen luisteren en sfeerproeven. De repetitie vindt plaats in het dienstencentrum van Kaleidos aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. Spijkerrock keert terug in de Arnhemse wijk Spijkerkwartier. Het Feel Good Festival van het Spijkerkwartier staat op 12 september helemaal in het teken van de herfsteditie. Vanaf 2:30 klinkt er een veelzijdige mix van pop, ska-punk, hip-hop, reggae en artpunk. Naast live muziek zijn er verschillende foodstands en volop mogelijkheden voor een hapje en een drankje. Voor gezinnen is er 's middags een speciaal programma met een spelparcours. Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen in het weekend van 12 en 13 september kunst beleven tijdens de kunstroute. Kunstenaars presenteren hun werk op bijzondere locaties in de regio. De kunst- en cultuurroute is op beide dagen van 11 tot 5 uur gratis te bezoeken. Ook Zevenaar, Duiven, Westervoort en Loo maken deel uit van deze culturele ontdekkingstocht. Daarnaast kun je het hele jaar het Kunst- en Parkenpad Zevenaar wandelen. Deze route voert langs ruim 40 kunstwerken en 8 stadsparken. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Er worden alsmaar meer nepmails verstuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. Ging het begin dit jaar nog om enkele van dit soort phishingmails? Vorige maand was het aantal opgelopen naar rond de 100 per dag. Op Schiphol lopen de wachttijden bij de security op omdat beveiligers het werk onderbreken. Volgens de digitale borden bedroeg de wachttijd een uur, maar Schiphol zegt dat de impact niet zo groot was en dat het om zo'n 20 minuten zou gaan. De rechtbank in Arnhem heeft claimorganisatie EU-Claim failliet verklaard. EU-Claim stond bekend vanwege de hulp aan gedupeerde vliegtuigpassagiers. In de Verenigde Staten heeft het proces tegen een vermoedelijke medeplichtige aan de bomaanslag op een Boeing van Pan Am boven het Schotse Lockerbie weer vertraging opgelopen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens staat voor de grens een file van 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En er is een ongeluk gebeurd op de A28 Groningen-Amersfoort bij knooppunt Haltermaarbroek. Er zijn er 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Ommen is 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dust Band. Old Strings New Voices brengen eigen tijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dust Band brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hogebonger 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot 750 euro inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Hoge Raad moet het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend afwijzen. Dat adviseert de advocaat-generaal. In 2022 werd H. door de rechter tot 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging veroordeeld voor 1 moord in de Scheveningse Bosjes en 2 moorden op de Limburgse Brunsumer Heide. H. zou volgens zijn advocaat in de psychose de moorden hebben gepleegd. Volgens het Hof was H. verminderd toerekeningsvatbaar, maar niet helemaal. De slachtoffers waren een 56-jarige man, een 68-jarige man en een 63-jarige vrouw. Er worden alsmaar meer nepmails verstuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. In de mails worden mensen aangespoord om op een link te klikken om hun betaalgegevens achter te laten. Ging het begin dit jaar nog om enkele van dit soort phishingmails? Vorige maand was het aantal opgelopen naar rond de 100 per dag. Er wordt op de link geklikt omdat het om een terugbetaling zou gaan, maar in werkelijkheid worden mensen opgelicht. Komende zondag is er geen uitpubliek welkom bij de eredivisiewedstrijd tussen SC Cambuur en FC Twente. Het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters van afgelopen zondag in Leeuwarden, waarbij 7 mensen gewond raakten, ligt aan deze beslissing ten grondslag. Cambuur en de plaatselijke driehoek zeggen meer tijd nodig te hebben voor een evaluatie van de gebeurtenissen en het nemen van eventuele extra veiligheidsmaatregelen. Sinds de grote intocht van voornamelijk veel Marokkanen in de Spaanse exclave Ceuta is de Spaanse Nationale Veiligheidsraad onder leiding van premier Pedro Sánchez bijeengekomen. Er is op verzoek van de leider van Ceuta, Juan Vivas, een taskforce in het leven geroepen om de problemen aan te pakken en de verschillende instanties te stroomlijnen. De Spaanse minister van Regionale Zaken, Ángel Víctor Torres, leidt de taskforce. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind is het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de grens een file van 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En op de A28 Groningen-Amersfoort tussen Nieuw-Leuzen en knooppunt Hattemerbroek is de vertraging ruim een uur door een ongeluk. Er zijn er 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
5: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense Kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Hoge Raad moet het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend afwijzen. Dat adviseert de advocaat-generaal. Thijs H. is veroordeeld voor 3 moorden. Er worden alsmaar meer nepmails verstuurd over de betaalservice Ideal en de overgang naar Wero. Komende zondag is er geen uitpubliek welkom bij de eredivisiewedstrijd tussen SC Cambuur en FC Twente. Het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters van afgelopen zondag in Leeuwarden, waarbij 7 mensen gewond raakten, ligt aan deze beslissing ten grondslag. Sinds de grote intocht van voornamelijk veel Marokkanen in de Spaanse exclave Ceuta is de Spaanse Nationale Veiligheidsraad onder leiding van premier Pedro Sanchez bijeengekomen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Het is grotendeels zonnig, al heeft het zuidoosten van het land ook met bewolking te maken. Bij een matige oostenwind wordt het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen start de dag vriendelijk met wat zon- en wolkenvelden. Plaatselijk kan bewolking voorkomen en bestaat er kans op een bui. In de middag ziet het er naar uit dat het droog blijft en wisselen wolken en zon elkaar af. De thermometer tikt de 23 tot 26 graden aan. De wind zit in de oost- tot zuidoosthoek. Donderdag wordt het weer wat warmer dan de voorgaande dagen met 25 tot 28 graden. De dag start met wat zon en droog, maar later ontstaat er wat bewolking en plaatselijk kan een bui vallen. In de middag en avond ontstaan onweersbuien en daar kunnen pittige exemplaren bij zitten. Ook vrijdag blijven de buien een hoofdrol spelen. Daarmee wordt de warme lucht naar het oosten verdreven. De temperatuur doet een stapje terug. Bij een zuidwestenwind wordt het 20 tot 22 graden. Maar tussen de buien door zal de zon zich zeker laten zien. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough.

Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De rechtse politicus Gidi Markessauer meldt dat het kabinet niet zijn kant op beweegt nadat hij met premier Jette en de vicepremiers over de begroting heeft gesproken. Volgens Markessauer kan het kabinet jaarlijks 35 miljard euro besparen op geld dat naar het buitenland of buitenlanders gaat. Het kabinet heeft volgens hem gezegd andere keuzes te willen maken. Om zijn woorden kracht bij te zetten had Markessauer een waardecheck van 35 miljard euro bij zich. De Ierse budgetvlieger Ryanair is boos op het kabinet Jette omdat het de schadelijke Nederlandse vliegtaks niet aanpakt. Zolang deze nepgroene belasting niet wordt afgeschaft, wil de luchtvaartmaatschappij in Nederland niet verder groeien. Nederland heeft volgens Ryanair de hoogste vliegbelasting van Europa. Ondertussen verlagen andere landen de vliegtaksen wel om op die manier banen en toeristen aan te trekken. Ryanair zegt dat Nederland steeds meer passagiers verliest die vanaf buitenlandse luchthavens net over de grens vertrekken. Bij het Duitse vliegveld Leipzig-Halle is deze maand een derde drone gevonden. Op 4 augustus werd in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig een drone met explosieven ontdekt en een tweede drone botste op een vrachtvliegtuig van DHL. 10 dagen later, op 14 augustus, blijkt nu een derde drone en explosieven bij het vliegveld te zijn gevonden. Duitsland beschouwt dit als een aanslagpoging en de Duitse bondskanselier Merz meldt dat er bewijs is en dat er binnenkort bekendgemaakt gaat worden wie er achter deze poging tot een aanslag zit. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat zijn land extra Patriot luchtverdedigingsraketten krijgt. Er zijn door de bondgenoten ook luchtafweerbatterijen voor de korte afstand toegezegd en raketten die Russische drones en kruisraketten kunnen neerhalen. Zelensky zei niet wie de Amerikaanse Patriot-raketten schenkt. Oekraïne zit al een tijdje krap wat de Patriots betreft, waardoor Russische ballistische raketten niet op tijd kunnen worden neergehaald. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind is het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A12 Utrecht richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg is de vertraging 10 minuten. A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten. A28 Amersfoort richting Zolle, voor Zolle-Zuid 10 minuten. A50 Arnhem richting Apeldoorn, voor Afrit Hoenderlo 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glider Museum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glidermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect voor Midden-Gelderland.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De rechtse politicus Gidi Markesauer meldt dat het kabinet niet zijn kant op beweegt nadat hij met premier Jette en de vicepremiers over de begroting heeft gesproken. De Ierse budgetvlieger Ryanair is boos.

0: op het kabinet Jetten omdat het de schadelijke Nederlandse vliegtaks niet aanpakt. Bij het Duitse vliegveld Leipzig-Halle is deze maand een derde drone gevonden. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat zijn land extra Patriot luchtverdedigingsraketten krijgt. Zelensky zei niet wie de Amerikaanse Patriot raketten schenkt. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staat 70 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Voor afrit Hoenderlo 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Arnhem voor knooppunt Waterberg 10 minuten. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 20 minuten oponthoud. A50 Zwolle richting Arnhem tussen Apeldoorn en afrit Loenen 20 minuten vertraging. Daar is de spitsstrook dicht. A325 Nijmegen richting Arnhem voor Presikhaaf een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de politie kan het nog weken tot maanden duren voordat er iets over de toedracht van het ongeluk tussen een bestelbus en een Duitse touringcar op de A28 bij Wezep gezegd kan worden. Getuigen worden gehoord. Na het ongeval dat gisteren plaatsvond, moesten 16 mensen naar het ziekenhuis worden gebracht, waaronder de bestuurder van de bestelbus en de bestuurder van de touringcar. Het is niet bekend hoe het met hen gaat. De school van de leerlingen heeft laten weten dat 2 leerlingen afgelopen nacht in het ziekenhuis moesten blijven. In het Belgische Namen heeft het parket bekendgemaakt dat er in de zoektocht naar een 5-jarige vermiste jongen en zijn vader een tweede lichaam is gevonden. Het zou mogelijk om de 29-jarige vader van het jongetje gaan. Gisteren werd langs de N97 in Onnehaaien ook al een lichaam aangetroffen. De Belgische justitie zou sterke aanwijzingen hebben dat het om het 5-jarige kind gaat. Vanavond vindt volgens het laatste nieuws autopsie plaats. Het jongetje en zijn vader werden sinds 27 juni vermist. De rechtbank heeft de oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, veroordeeld tot het betalen van ruim 1,6 miljoen euro aan de staat. Otto zou dit bedrag niet op een rechtmatige manier hebben verdiend en werd in 2018 veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf voor bedreiging, afpersing en witwassen. Die zaak loopt nog in hoger beroep, maar voor de ontnemingszaak maakt dat niet uit, want volgens de rechter zijn de feiten bewezen. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn platform Truth Social dat Iran moet stoppen met het doden van demonstranten en dat het land verantwoordelijk wordt gehouden voor een gigantische humanitaire crisis. Sinds de start van de Israëlische-Amerikaanse oorlog in Iran op 28 februari is het aantal executies in het land toegenomen. In januari gingen Iraniërs massaal de straat op om tegen de regering te protesteren, waarbij duizenden mensen om het leven kwamen, en voor die demonstraties worden mensen nog altijd ter dood gebracht. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het 11 tot 16 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Hier en daar kan een bui vallen. Bij een oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staat ruim 100 kilometer file. De langste file staan op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn, tussen Kootwijk en Afrit Hoenderlo, 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Afrit Wageningen en Knoopend Waterberg, een kwartier. A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsbergen, 20 minuten oponthoud. Daar is de spitsstrook dicht. A325 Nijmegen richting Arnhem, tussen Elst en Presikhaaf, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hoge Bongertkoor in Zevenaar houdt op donderdag 3 en 10 september open repetities voor nieuwe leden. Van 7 uur tot 8:30 is iedereen welkom om kennis te maken met het koor. Er wordt een gevarieerd repertoire gezongen in het Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en Frans. Bezoekers kunnen direct meezingen of eerst rustig komen luisteren en sfeerproeven. De repetitie vindt plaats in het dienstencentrum van Kaleidos aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. Spijkerrock keert terug in de Arnhemse wijk Spijkerkwartier. Het Feel Good Festival van het Spijkerkwartier staat op 12 september helemaal in het teken van de herfsteditie. Vanaf 2:30 klinkt er een veelzijdige mix van pop, ska-punk, hip-hop, reggae en artpunk. Naast live muziek zijn er verschillende foodstands en volop mogelijkheden voor een hapje en een drankje. Voor gezinnen is er 's middags een speciaal programma met een spelparcours. Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen in het weekend van 12 en 13 september kunst beleven tijdens de kunstroute. Kunstenaars presenteren hun werk op bijzondere locaties in de regio. De kunst- en cultuurroute is op beide dagen van 11 tot 5 uur gratis te bezoeken. Ook Zevenaar, Duiven, Westervoort en Loo maken deel uit van deze culturele ontdekkingstocht. Daarnaast kun je het hele jaar het Kunst- en Parkenpad Zevenaar wandelen. Deze route voert langs ruim 40 kunstwerken en 8 stadsparken. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect beleef je een spetterende zomer.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens de politie kan het nog weken tot maanden duren voordat er iets over de toedracht van het ongeluk tussen een bestelbus en een Duitse touringcar op de A28 bij Wezep gezegd kan worden. In het Belgische Namen heeft het parket bekendgemaakt dat er in de zoektocht naar een 5-jarige vermiste jongen en zijn vader een tweede lichaam is gevonden. Het zou mogelijk om de 29-jarige vader van het jongetje gaan. De rechtbank heeft de oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, veroordeeld tot het betalen van ruim 1,6 miljoen euro aan de staat. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen start de dag vriendelijk met wat zon en wolkenvelden. Plaatselijk kan bewolking voorkomen en bestaat er kans op een bui. In de middag ziet het er naar uit dat het droog blijft en wisselen wolken en zon elkaar af. De thermometer tikt de 23 tot 26 graden aan. De wind zit in de oost- tot zuidoosthoek. Donderdag wordt het weer wat warmer dan de voorgaande dagen met 25 tot 28 graden. De dag start met wat zon en droog, maar later ontstaat er wat bewolking en plaatselijk kan een bui vallen. In de middag en avond ontstaan onweersbuien en daar kunnen pittige exemplaren bij zitten. Ook vrijdag blijven de buien een hoofdrol spelen. Daarmee wordt de warme lucht naar het oosten verdreven. De temperatuur doet een stapje terug. Bij een zuidwestenwind wordt het 20 tot 22 graden. Maar tussen de buien door zal de zon zich zeker laten zien. Dit was het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file in de regio Gelderland. De langste files staan op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 20 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Zwolle tussen Apeldoorn en Heerden een kwartier. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en afrit Schaarsbergen een kwartier vertraging. Daar is de spitsstrook dicht. A50 Arnhem richting Os. Tussen Grijshoort en Renkum 10 minuten. De A325 Nijmegen richting Arnhem. Voor Westervoort 10 minuten vertraging. En op de A325 Arnhem richting Duitsland. Voor Lent 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur, connect.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Ondernemers, opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl. En mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In het Belgische Namen heeft het parket bekendgemaakt dat er in het onderzoek naar een 5-jarige vermiste jongen en zijn vader een tweede lichaam is gevonden. Mogelijk gaat het om de 29-jarige vader van het jongetje. Gisteren werd langs de N97 in Onhai ook een lichaam aangetroffen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het om het 5-jarige kind gaat. Het jongetje en zijn vader werden sinds 27 juni vermist. In Zeist is de Spanjaard Xavi Hernandez officieel gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands voetbalelftal. Nigel de Jong, directeur topsport van de KNVB, heette hem op een drukbezochte persconferentie welkom. De afgelopen 4 weken is er volgens de Jong gepraat met de oud-trainer van onder andere Barcelona over ambitie, speelwijze, inhoud en tactisch vermogen. Xavi Hernandez is de derde keus van de KNVB. Pep Guardiola en Arne Slot leken niet beschikbaar. Volgens de politie kan het nog weken tot maanden duren voordat er iets over de toedracht van het ongeluk tussen een bestelbus en een Duitse touringcar op de A28 bij Wezep gezegd kan worden. Na het ongeval gisteren moesten 16 mensen naar het ziekenhuis, waaronder de bestuurder van de bestelbus en de bestuurder van de touringcar. De school van de leerlingen heeft laten weten dat 2 leerlingen nog in het ziekenhuis liggen en de rest weer thuis is. De rechtbank heeft de oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, veroordeeld tot het betalen van ruim 1,6 miljoen euro aan de staat. Otto zou dit bedrag niet op een rechtmatige manier hebben verdiend en werd in 2018 veroordeeld tot 6 jaar cel voor bedreiging, afpersing en witwassen. Die zaak loopt nog in hoger beroep, maar voor de ontnemingszaak maakt dat niet uit, want volgens de rechter zijn de feiten bewezen. En dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het droog, zonnig en warm met middagtemperaturen van 23 tot 27 graden en een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staat nog 70 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg een kwartier op onthoud. A12 Utrecht richting Arnhem voor Knoopend Waterberg 10 minuten. A50 Arnhem richting Zwolle tussen Apeldoorn en Vaassen 10 minuten. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsbergen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Dit is

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: De avond van Connect.
2: Met Connect voel je je.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Belgische Namen heeft het parket bekendgemaakt dat er in het onderzoek naar een 5-jarige vermiste jongen en zijn vader een tweede lichaam is gevonden. Mogelijk gaat het om de 29-jarige vader van het jongetje. In Zeist is de Spanjaard Xavi Hernandez officieel gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands voetbalelftal. Volgens de politie kan het nog weken tot maanden duren voordat er iets over de toedracht van het ongeluk tussen een bestelbus en een Duitse touringcar op de A28 bij Wezep gezegd kan worden. En de rechtbank heeft de oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, veroordeeld tot het betalen van ruim 1,6 miljoen euro aan de staat. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en Afrit Hoenderlo is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Moskou is een Amerikaans militair vliegtuig geland met aan boord, volgens diverse media, CIA-directeur John Ratcliffe. Die informatie komt van Amerikaanse overheidsfunctionarissen. Het gaat om de eerste directe vlucht naar Rusland van een Amerikaans toestel sinds januari. Toen gingen de speciale gezanten Witkoff en Kushner erheen voor vredesgesprekken met president Poetin over Oekraïne. Het Kremlin beweert nu geen informatie te hebben en Amerika heeft nog niet gereageerd. In reactie op de heffingen die president Trump oplegde, heeft Canada importheffingen aangekondigd op Amerikaanse producten met een waarde van omgerekend €17 miljard. Volgens de Canadese regering vergeldt het hiermee de heffingen dollar voor dollar. Ook komt er een steunpakket voor bedrijven die geraakt worden door de nieuwe maatregelen van de Verenigde Staten. Gesprekken over een handelsakkoord liepen vrijdag stuk, waarna Trump importheffingen van 50% aankondigde. In het Belgische Namen heeft het parket bekendgemaakt dat er in het onderzoek naar een 5-jarige vermiste jongen en zijn vader een tweede lichaam is gevonden. Mogelijk gaat het om de 29-jarige vader van het jongetje. Gisteren werd langs de N97 in Onhai ook een lichaam aangetroffen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het om het 5-jarige kind gaat. Het jongetje en zijn vader werden sinds 27 juni vermist. In Zeist is de Spanjaard Xavi Hernandez officieel gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands voetbalelftal. Nigel de Jong, directeur topsport van de KNVB, heette hem op een drukbezochte persconferentie welkom. De afgelopen 4 weken is er volgens de Jong gepraat met de oud-trainer van onder andere Barcelona over ambitie, speelwijze, inhoud en tactisch vermogen. Xavi Hernandez is de derde keus van de KNVB. Pep Guardiola en Arne Slot bleken niet beschikbaar. En dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het droog, zonnig en warm met middagtemperaturen van 23 tot 27 graden en een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws.
0: Dit is Connect.

0: Heerlijke plaat van Robert van Hemert met Zandloopse. Ja, ik was alweer. Ik moet weer even wennen. Ik ben weer terug van vakantie, dames en heren. Ik ben weer terug van vakantie. We zijn er weer. Dames en heren, de dinsdagavondshow.
1: Dit is Connect. Radio De Vette Ketting.
0: Ja, hele goedenavond. Leuk dat je weer luistert naar deze dinsdagavondshow. Live bij Connect. Jouw dinsdagavondshow. We zijn er 2 weken tussenuit geweest. Oh, man, wat was het lekker. Even gewoon genieten van alles om je heen. Even alles los kunnen laten. Even nergens aan hoeven denken. Dat is toch heerlijk. Wat wil de mens nog meer? Nou, eigenlijk dat dus. Ja. Lekkere start van de dinsdagavond met Robert van Hemert, Zandloopse. Die man die timmert lekker aan de weg. Heerlijk. Als je dat allemaal lukt op deze wereld. Ja. Hey, leuk dat je luistert naar de dinsdagavondshow. Wat gaan we hier weer van ons kunnen verwachten deze aankomende dinsdag? Nou, gewoon lekkere platen, lekkere muziek. Gewoon alles wat mag en kan op de dinsdagavond. Jij mag het gewoon allemaal vertellen aan mij. Laat het even weten. Wil je even bellen? 03-16-6x3. Dat is het telefoonnummer van ons. 7:15 hebben we natuurlijk de vraag van vandaag. En om 8:15 gaan we natuurlijk weer het Eftelingjournaal behandelen. En om 8:30 is het natuurlijk Joop's half uurtje. Het concept is niet veranderd, ook niet na de vakantie. En wat hebben we nog meer voor jou in de petto aankomende 2 uur? Lekkere platen. Dus waar je ook bent, zet je radio een tikkertje harder en ga genieten van de lekkere platen zoals Los Lobos en La Bamba. Ah, nou, daar komt hij dan.

0: Een heerlijke zomerse plaat met een heerlijke gitaarspel. Los Lobos en La Bamba hoorde je hier bij Connect op jouw dinsdagavond. 7:07, goedenavond. Ja, het is weer allemaal begonnen. Je hebt die mensen alweer zien fietsen. Rugzakken zijn weer gevuld. De broodtrommeltjes zijn weer gevuld. Lekkere snoepjes in de tas. Alles erop en eraan. Ik heb het natuurlijk over de schoolvakanties zijn weer voorbij. Het is ook wel meteen weer te merken op de weg. Het is behoorlijk druk. De menige files zijn ook weer aanwezig op de snelwegen. En wat heb jij gedaan? Heb jij een leuke vakantie gehad en denk je van nou, ik mag ook weer beginnen? Of zeg je nou, ik heb geen kinderen. Ik hoef mij gelukkig niet te houden aan die vaste vakantiedagen. Ik kan gewoon lekker buiten het seizoen om. Dan moet ik wel heel eerlijk zeggen, dan ben ik wel een beetje jaloers. Want ja, jezus. Hoogseizoen, wat is alles duur zeg. Het lijkt wel of ze het dubbele gaan vragen. Niet te doen. Ik ga even kijken naar de mensen die al aanwezig zijn op deze dinsdagavond programma. Dat is Swatjes aanwezig, Modi's aanwezig, Jolanda is aanwezig, Jessica is aanwezig, Conquest is ook aanwezig, gezellig. Het is weer lekker druk in de chat. Mocht je mee willen kijken, twitch.tv/radiodevetteketting. Maak even een accountje aan en dan kan je lekker gezellig met ons meekletsen. Want straks om 7:15 hebben we natuurlijk weer de vraag van vandaag.
1: Dit is Connect met Maurice. Dit is
0: Connect. Maar eerst even de zomer even goed.

0: Bam. Ja, het is eigenlijk bam bam, hè?
1: Ja.
0: Zo, het zonnetje schijnt nog. Hier lekker eens even naar. De temperaturen zijn nog aangenaam. De zomer is nog niet helemaal voorbij, gelukkig. En wij brengen natuurlijk de zomerse klanken bij jou op de radio. Ben je aan het werk op dit moment? Zet even die radio wat harder in de zaak. Het grappige was, van de week, moet ik zeggen 2 weken terug, was ik bij de kapper hier in Zevenaar. Mag geen reclame maken, maar ik zat daar lekker in de stoel. Ik werd geknipt. Het grappige was wel, ik was nog nooit naar deze kapper geweest. Hij maakte een streepje in mijn haar. Terwijl ik zei, nee, ik wil de haren een beetje aan de zijkanten een beetje gespleten hebben. En opeens zet hij daar de mes erin. Ik voel hem net een jongetje van 18 jaar. Maar op de achtergrond was de muziek. Ik denk, dat is toch een bekende stem die ik nog hoor. Connect stond daar gewoon in de kapperzaak aan. Dat is altijd lekker. Lekker. Afgelopen weekend natuurlijk ook de Formule 1 geweest. En ja, we hebben wat mensen gehad die ook aanwezig waren daar. Een hamburger, 7,5 euro. We hadden het net over een dure vakantie. 2 uur in een rij wachten onderhand. Nou, voor wat drank. Ja, en dat is echt bizar. De laatste race natuurlijk van de Formule 1 in Zandvoort geweest. En nou had ik begrepen dat Assen mee kon doen om eventueel als vervangende circuit mee te doen. En er moest maar wel liefst 1,5 miljoen overgemaakt worden om die circuit toch een beetje aan te kunnen passen. Daar heeft de directeur van Assen toch van gezegd, nou, dat gaan we niet doen. En dan denk ik, hè? Er gaat om zoveel geld in die hele Formule 1 om. En dan ga je niet eens zeggen van, nou, weet je wat, ik betaal die 1,5 miljoen wel, want dat kan ik prima leiden. Nou, dat wordt dan weer niet gedaan. Nou, zo simpel is het dan ook weer. Hey, bereid je maar vast voor, want we gaan zo direct even in je geheugen graven. Want ik wil graag weten, met de vraag van vandaag, wat jij... Wil je weten wat de vraag is? Blijf dan vooral luisteren. Dan gaan we nog even een zomerse plaat draaien. Deze hebben we vaak gedraaid, maar hij blijft zo lekker. Shakira met Boomabo.

0: Het is 7:15 geweest. De vraag van vandaag. Het is heel simpel. 1 vraag, 1 antwoord en vooral niet te lang nadenken. Daar komt-ie. De vraag van vandaag. Ja. Wat geloofde jij vroeger als kind absoluut, maar waarvan je nu terugdenkt dat het eigenlijk helemaal niet waar was? Nou, dat kan eigenlijk heel simpel zijn, hè? Het kan zijn dat je de kerstman echt dag via de schoorsteen kwam. Of dat je ouders echt niet konden horen wat jij bovenaan het uitspoken was, terwijl je stiekem de hele boel aan het verbouwen was daarbovenin. Of dat jij denkt van, nou, een motor heeft echt 3 wielen. Twee wielen, ja. Laat even weten. Via twitch.tv/radiodevetteketting. De WhatsApp heeft door technische storing ligt hij eruit. Dus je kan even in een chat komen. Twitch.tv/radiodevetteketting. Waarin geloofde jij vroeger absoluut, waarvan je nu denkt, nou, dat was gek, dat is raar, dat klopt helemaal niks van. Laat het me even weten.
1: Dit is Connect met Maurice.

0: 9 minuten voor half 8. De vraag van vandaag. Waarin geloofde jij vroeger absoluut waarvan je nu denkt, hoe heb ik dat kunnen doen? Ja. Ik krijg wel wat reacties binnen. Onder andere zegt Modi, ja, Sinterklaas. Ja, dat is toch wel de meest voorkomende. Waar iedereen eigenlijk wel als kind intrapt. En eigenlijk is dat ook wel een beetje een dingetje. Want ja, als ouders zeg je, je wilt eigenlijk niet dat je kind liegt. Dus eigenlijk zeg je, eerlijkheid duurt het langst. Maar als volwassen mensen houden wij toch wel een beetje Sinterklaas een kind voor. En dan lieg je eigenlijk ook wel. Ik moet wel zeggen, het is toch wel fantastisch spannend. De kind naar bed, stiekem cadeautjes onder de kast uithalen. Alles in de schoen stoppen. En dan 's ochtends heel veel... Oh, echt waar? Zijn ze binnen geweest? Nou, dat is wel een mooi dingetje. Ik heb jarenlang huis en huis bezoeken mogen doen bij mensen. En gewoon die reacties van die kinderen. Van, oh, ze komen echt bij mij thuis. Niet wetende dat er inmiddels in Arnhem de 30 of 40 van die mensen rondlopen. Die langzaam deurtje aan deurtje gaan. Maar het is wel een van de leukste leugens. Conquest zegt de kerstman. Kijk, dat vind ik wel weer bijzonder. Dieden, die zegt paasklokken. Paasklokken, ja, ik zeg mij eerlijk gezegd niet helemaal wat. En dan is Dieden natuurlijk wel een Belgische luisteraar. Dus het zou maar zo kunnen zijn dat het iets Belgisch is. Ja. De vraag is aan mij gesteld van wie was je dan, Sinterklaas of Piet? Ik heb ze alle twee mogen vertolken. En het leuke daaraan is wel, als Sinterklaas ben ik heel statisch.
1: Dag hoor. Dag lieve kinderen, kom maar even bij Sinterklaas.
0: Maar ik ben niet zo heel groot en ik vind dat Sinterklaas best wel een lange man moet zijn. Maar ik heb wel eens in moeten vallen als Sinterklaas niet kon. En verder ben ik Piet. En elk jaar mag ik dat doen nog steeds. Ik heb verder dat verhuren heb ik niet meer. Maar ik doe het nog elk jaar in het ziekenhuis voor de kinderafdeling. En dat maakt mij dan wel weer bijzonder. Nou. Hè? Wie heeft ook wel eens niet in de tandenvee geloofd? Dat vind ik me toch zo'n fabeltje. Tot de tandenvee een muntje onder je kussen komt leggen en je tand meeneemt. Uiteindelijk word je toch een beetje wat ouder en dan zeg je ouders van, kijk eens, ik heb hier een bakje vol met tanden. Die zijn allemaal voor jou. Ja. Hey, 7 minuten voor half 8. Leuk om toch te weten dat iedereen toch wel leuke dingen heeft meegemaakt vroeger. We zijn misschien dan toch wel een beetje voorgelogen, maar een leugentje om eigen best wil is altijd goed. We gaan verder met muziek. Talk to you. Hier bij Connect.

0: You're born to bring on the sound. Dan wordt hier gevraagd. De mensen van de camera komen hier binnen. Zeggen, mogen we een verzoekje doen? Mogen wij graag Jesse Hoeree horen? Nou, dat gaan we niet doen. We gaan wel het nieuws draaien.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Moskou is een Amerikaans militair vliegtuig geland met aan boord, volgens diverse media, CIA-directeur John Ratcliffe. In reactie op de heffingen die president Trump oplegde, heeft Canada importheffingen aangekondigd op Amerikaanse producten met een waarde van omgerekend 17 miljard euro. In het Belgische Namen heeft het parket bekendgemaakt dat er in het onderzoek naar een 5-jarige vermiste jongen en zijn vader een tweede lichaam is gevonden. Mogelijk gaat het om de 29-jarige vader. En in Zeist is de Spanjaard Xavi Hernandez officieel gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands voetbalelftal. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: En dan de verkeersinformatie. 0 files en 0 flitsers gemeld. Dus je kunt lekker doorrijden. Gelukkig is Stefan er vandaag niet. Want anders had hij maar ook een beetje hier gezeten van... waar is mijn verkeersinformatie nou? Ja. En dan het weer van vandaag. Vanavond en vannacht is er een mix van een heldere periode en wolkenvelden. Bij weinig wind uit het oosten koelt het af naar 14 graden. Woensdag en donderdag worden twee warme en broeierige dagen. Vooral donderdagavond moeten we rekening houden met stevige onweersbuien. Ze hebben het zelfs over noodweer. En vanaf vrijdag volgt er een minder warme periode met geregeld buien. De temperatuur ligt rond de 20 graden. En hierbij waait er een matige zuidwestenwind.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Ja, de verslaggevers van Connect kwamen net hier binnen even in de studio. Ze kwamen even een dansje doen. En ze waren net teruggekomen, want vanavond heeft er weer wat plaatsgevonden in Arnhem. Pegida, die was er. Edwin Wagensveld, die is al eerder een keer in Arnhem geweest en heeft die toen de Koran verbrand. En hij heeft aangekondigd dat weer te gaan doen. En dat was van afgelopen avond. De verslaggevers van Connect zijn daar geweest. Hij heeft weer een Koran verbrand in het centrum van Arnhem. Hij heeft daar gezegd, wij doen het gewoon. We laten ons niet stoppen door de gemeente of wat dan ook. Hij had zelfs al een rechtszaak klaarstaan als toch de gemeente Arnhem zei van, nou, dat mag je dit keer niet doen. En hij heeft het weer volbracht. De mannen van de verslaggeving die zeggen, ja, het is allemaal rustig verbleven. Het was allemaal goed georganiseerd. De mensen die tegen waren, die stonden op een behoorlijke afstand. Dus hij kon gewoon zijn gang gaan. Ja, ik snap ook allemaal niet waarom dit allemaal weer gebeurt dan, hè. Waarom moet je nou weer olie op het vuur gooien? Ach, man, wat een leuk moordgrapje. Al zeg ik het zelf. Gelukkig is het allemaal rustig verlopen. Ik heb zoiets, laat elkaar lekker in de waarde. Leg elkaar lekker dingen niet op. En het enige wat je moet doen, lekker onderuit zakken. De radio wat harder zetten. Of de tv, want tegenwoordig zijn we ook te zien op televisie. En geniet gewoon van de lekkere muziek van Radio De Vette Ketting hier bij Connect. En ik heb weer zo'n lekkere plaat klaarstaan. Och, man, man, man. Ik kreeg net al complimenten. Maurice draait weer lekkere platen. Dankjewel, zwartje. Ik durf te wedden dat jij de volgende plaat ook heerlijk vindt.
1: Dit is Connect met Maurice.
2: Dit is Connect.
0: We draaien muziek van Rio. Van de band Maywood. Hoor je hier nu bij Connect.

Wat een lekkere plaat. Wio en Maywood horen hier bij Connect. Het is bijna 7:45. Dat betekent dat het toch tijd is voor het Eftelingsjournaal om 7:45. Ondanks dat Stefan er niet is. En Stefan heeft gewoon vandaag even een heerlijk dagje vrij. Van de radio in ieder geval. Want ja, hij moest van alles en nog wat doen. Hij zegt, ik heb hier een klusje, daar een klusje. Ik kan niet aanwezig zijn vandaag. Ik zeg, nou lekker dan, het kost je dan een verlofdag. En ik kreeg meteen teruggegooid. Ja, jij was de afgelopen 2 weken er niet. Nou, lekker is dat. Waar we dan wel bij zijn, en het is misschien nog een beetje vroeg. 25 augustus. Maar 11, 12 en 13 december, zet het in uw agenda. Dan gaan we 48 uur lang live Radio de Vette Ketting maken bij Connect. En dan gaan we geld inzamelen voor 3FM, oftewel voor de Brandwondenstichting. En nou heb ik een vaste luisteraar. Die is werkzaam als marshal bij de Grand Prix van afgelopen weekend. En hij heeft daar een hele mooie veilingsitem. Hij zegt, Maurice, ik kom het naar de studio brengen. Je mag het gaan veilen. Voor een mooi bedrag mag het weg. En dat allemaal voor het goede doel. Oftewel van de Brandwondenstichting. Ah, kijk, en Phil Jong zegt, oh, dat weekend zal ik vrij houden. Pak even allemaal je agenda. 11, 12 en 13 december. 1, 2, 3, 4. Dan gaan we nu lekker muziek draaien van Bruno Mars. I Just Might. Hoor je hier nu bij

Acest might. Acest might. Ik heb het gedaan. Gewoon hier, op de dinsdagavond. Radio De Vette Ketting, hierbij Connect. Het is, dames en heren, 7:15. Dus tijd.

0: is wel een beetje gek als je hier alleen zit, hè, dat te doen. Normaal heb ik toch twee stemmen. Stefan, waar ben je? Stefan!
1: Hij is er niet.
0: Nou, dan moet ik het zomaar doen. Het Eftelingjournaal, het nieuws uit de wereld van wonderen. En het zal je niet verwonderen. Oh, oh, weer een leuk woordgrapje, al zeg ik het zelf. Maar de Efteling wordt steeds groter. He, ze hebben een Efteling Wonderhotel, ze hebben Villa Pardoes, ze hebben het Loonse Land, het Efteling Bosrijk. De Efteling is flink aan het uitbreiden. Ze zijn behalve een attractiepark ook bijna een halve vakantiepark. Maar ja, om al die mensen toch van die verschillende soorten hotels en parken en stichtingen toch naar de Efteling te krijgen, hebben ze iets slims bedacht. Ze hebben namelijk een zelfrijdende bus. Ja, het is bijzonder, hè? Er zit geen chauffeur in, hij gaat gewoon lekker zelf rijden. Hij rijdt dus langs het Efteling Wonderhotel, Pardoes en Loonse Land en Efteling Bosrijk. En daarna maakt de bus een kleine lus om vervolgens terug te keren naar de bushalte. De rit in totaal duurt ongeveer 20 minuten. En de bus is geheel, dat is dan wel weer mooi in deze tegenwoordige tijd, gratis, rolstoeltoegankelijk en biedt plek aan zo'n 20 passagiers. Ja! En dan zou je denken, nou is dat dan de eerste bus? Nee, Rotterdam ging voor, maar het is wel bijzonder dat iemand gewoon, hè, gewoon in zo'n bus stapt. Ik weet het niet. Ik vind het dan toch wel weer op een of andere manier een beetje spannend of dat wel allemaal goed gaat met die verkeersregels. Of iemand van links en van rechts komt en of die bus dat dan wel allemaal ziet. Hè, tot het dan bijvoorbeeld als je op de voorrangsweg rijdt, tot jij altijd voorrang hebt. Maar als je ergens op een kruising komt die gelijkwaardig is, als iemand dan van rechts komt, of die dat dan wel ziet en of die dan wel weer stopt, ja. Ik heb geen idee. Maar ja. Mocht je er al in hebben gezeten, laat het mij even weten. Normaal kan je dat doen via 03663-3, maar je mag bellen. Ja, bel maar. Bel maar even naar de studio. Ik zet gewoon, weet je wat? Wacht even. Ik ben er klaar mee. Hè, de WhatsApp werkt niet vandaag hier. Ik ben er helemaal klaar mee. Weet je wat? Ik ga het gewoon doen. Ik weet toch, niemand durft te bellen, maar ik doe het wel. Ik gooi de lijn gewoon open. Je mag nu naar de studio bellen. Als je iets kwijt wilt, wil je iets kwijt aan ons? Wil je wat zeggen? Ik gooi gewoon hier de boel op stelten. 0316-33-33-33. Je kan nu bellen en als je belt, breken we gewoon in en dan zetten we gewoon de lijnen open. Ja. Dan gaan we eerst lekkere muziek draaien. Put a little love on me en bel maar, hè. 03-16-6x3. Maakt niet uit wat je kwijt wilt. Alles kan. Gooi het eruit. Wil je even schreeuwen? Wil je iets kwijt over je werk? Wil je iets kwijt over je vakantie? Over werklui die om 6:10 afbellen? Omdat ze eigenlijk om 7:00 zouden er zijn, maar toch niet kwamen? Laat het gewoon weten. 03-16-6x3.

0: Ja, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ah, Jolanda, goedenavond. Ja, je breekt gewoon in. Hoppakee. Ik heb de, ik,
1: ja,
0: weet
1: ja,
0: je,
1: dat kan ik natuurlijk niet voorbij laten gaan.
0: Ik gooi gewoon dit hele draaiboek hier van Connecten over de bar heen. Gewoon, hoppakee, weet je wat, we doen het gewoon. Ja. Hoe is het?
1: Ja, hoe is het? Druk. Goed, ja, maar druk.
0: Kijk, wat houdt je zowel allemaal bezig?
1: Ja, die hele verbouwing hier in de hut, hè?
0: Ja.
1: Het is een klusje en vooral als we van die gootbakken dan komen we tegelen.
0: Heerlijk.
1: En nog geen uur voor die tijd even afbellen. Ja, ik heb koorts, ik blijf toch maar in bed.
0: Maar, weet je, even voor de mensen thuis, jij bent thuis bezig met een verbouwing in je achtertuin en in je woonkamer, et cetera. En er zou afgelopen zaterdag zou iemand bij jou om 7 uur de buitentuin komen leggen, de vloer.
1: Ja, die week ervoor al.
0: Oh, die week ervoor al.
1: En die appte gewoon 6:10. Ik heb een beetje koorts, dus ik blijf thuis, ik kom niet.
0: Maar wat ik me dan afvraag, jij huurt dat in, hè, natuurlijk. Nou, dan maak je afspraken mee. En natuurlijk, weet je, hij kan een keer ziek zijn. Maar komt hij dan ook met een alternatief? Of zegt hij dan gewoon van, nee, weet je, ik kom gewoon niet?
1: Hij kwam uiteindelijk 2 dagen later, omdat ik nogal boos terug heb geappt.
0: Ja.
1: Kwam hij met de mededeling, begin tot 30 september kon je misschien nog wel ergens een gaatje maken.
0: Ja, dat kan toch niet?
1: Ja, daar heb ik niks aan, want mijn veranda werd afgebouwd.
0: Ja.
1: Dus maar, ja, de wanden moesten er allemaal in en daarvoor moesten de tegels liggen.
0: Maar het kan toch niet zo zijn dat je maakt een afspraak, je weet dat mensen daarop zitten te wachten en je dan zegt, ja, ik hoop misschien halverwege september.
1: Nou, dat.
0: Ja.
1: Dus ik was voorbij erg boos.
0: Maar hoe heb je het opgelost?
1: Nou, ik heb een advertentie op Werkspot gezet.
0: Kijk. En werkt dat? Want ik zie daar altijd heel veel mededelingen en vragen voorbij komen. Maar werkt het dan?
1: Ik had binnen een uur 10 mensen die de klus wilden komen doen.
0: en ben jij dan ook zo'n iemand die dan aan die 10 mensen gaat vragen, hey, wat gaat dat dan kosten?
1: Jazeker.
0: En lopen die prijzen dan ook uiteen?
1: Nou, de goedkoopste aanbieder die we uiteindelijk in al die tijd hebben gehad,
0: ja,
1: was €1300.
0: Ja.
1: En de duurste was bijna 4000. €3970.
0: Oh, bijna €2700 verschil.
1: Ja, maar dan moet je even bedenken dat we zelf de tegels dus al apart hebben gehaald. Hè?
0: Is het gewoon alleen maar liggen?
1: De tegels zitten er niet eens in. Het is alleen maar die tegels neerleggen.
0: Nee, het is niet
1: 35 vierkante meter. Waarvan bijna alles recht.
0: Ja. Maar ja, jij hebt natuurlijk de goedkoopste genomen.
1: Nee, ik had niet eens de goedkoopste genomen.
0: Oh.
1: En die liet me zitten. En nu hebben we de eentje iets duurder. Maar die heeft echt puikwerk geleverd.
0: Dus het ligt super strak.
1: Nou, en echt een jonge knaap. Net zijn bedrijf begonnen samen met zijn broer.
0: Ja.
1: Dus dat mag ik wel even zeggen. Van Eck Infra. Ik ben ze heel erg dankbaar. Die jongen die was zo perfect. Dat hij zelfs... toen de tegels lagen, voegje voor voegje even ver uit elkaar leidt. Zodat dat netjes aan streepjes werd.
0: Nou, kijk. Applausje voor Van Eck Infra, zei je dat zo?
1: Ja, Van Eck Infra en Term, of zo. Ik vind ze fantastisch.
0: Applausje voor die mensen. Nou, kan jij lekker genieten van je tuin, dat is fijn.
1: Nou, dat bedoel ik.
0: Nou bedankt voor je mededeling.
1: Nou, ik zeg jij nog even succes met de uitzending.
0: Gaat helemaal goed komen.
1: Ik ga mijn mod weer oppakken.
0: Nou, doe dat maar. Dan gaan wij muziek draaien.
1: Okay.
0: Yo.
1: Lekker.
0: Hoi, hoi. Zie je, zo kan het gewoon. Straks na 8 uur doen we het gewoon weer. Zetten we gewoon de lijn open. Dus schrijf alvast een nummer op 0367.

0: Vodafone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het OM, de politie en de politiek hebben afgesproken dat als demonstranten snelwegen of het spoor blokkeren, ze strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Deze afspraak komt na aanleiding van recente acties met tractoren bij demonstraties van boeren tegen de stikstofplannen. In de staart van een file die was ontstaan door dat protest vond een dodelijk ongeluk plaats waarbij twee mensen omkwamen. Volgens justitieminister Van Wil is demonstreren een grondrecht, maar iets anders dan de snelweg of het spoor onveilig maken. In een paar uur tijd zijn in Griekenland 39 natuurbranden uitgebroken. De grootste woedt op het eiland Salamis. Dat ligt voor de kust bij de hoofdstad Athene en daar is de grootste marinebasis van het land, maar die is nog niet in gevaar. Het vuur is lastig te bestrijden omdat het in een ravijn woedt. Er zijn blusvliegtuigen en blushelikopters ingezet, net zoals veel brandweerlieden en vrijwilligers. Het is in Griekenland al weken droog en heel warm, dus het risico op meer natuurbranden blijft groot. In Moskou is een Amerikaans militair vliegtuig geland met aan boord volgens diverse media CIA-directeur John Ratcliffe. Die informatie komt van Amerikaanse overheidsfunctionarissen. Het gaat om de eerste directe vlucht naar Rusland van een Amerikaans toestel sinds januari. Toen gingen de speciale gezanten Witkoff en Kushner erheen voor vredesgesprekken met president Poetin over Oekraïne. Het Kremlin beweert nu geen informatie te hebben en Amerika heeft nog niet gereageerd. In reactie op de heffingen die president Trump oplegde, heeft Canada importheffingen aangekondigd op Amerikaanse producten met een waarde van omgerekend 17 miljard euro. Volgens de Canadese regering vergeldt het hiermee de heffingen dollar voor dollar. Ook komt er een steunpakket voor bedrijven die geraakt worden door de nieuwe maatregelen van de Verenigde Staten. Gesprekken over een handelsakkoord liepen vrijdag stuk, waarna Trump importheffingen van 50% aankondigde. En dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het droog, zonnig en warm met middagtemperaturen van 23 tot 27 graden en een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Connect.

0: Michael Bublé en Haven't Met You Yet, hoor je hier bij Connect.
1: Dit is Connect. Radio De Vette Ketting.
0: Welkom bij het tweede uur op jouw dinsdagavond met Radio De Vette Ketting. Ja, leuk dat je weer luistert. Hehe, leuk hè? We hebben net gewoon die lijnen opgegooid en dan komen er toch nog wat reacties binnen. En zojuist ook een nieuwe bericht binnengekregen. Vers van de pers. Dolly Parton is helaas op 80-jarige leeftijd overleden. Dat maakt de familie bekend op een Facebook dat ze het vandaag is overleden. En wat de oorzaak is, ja, dat komt nog wel naar buiten. Maar ik krijg zojuist een bericht binnen. Ze had zich al lang wat gezondheidsproblemen. Ze had zichzelf wat verwaarloosd. En toen haar man vorig jaar ziek was en overleed. Ja, en uiteindelijk heb je dat toch wel vaker, hè? Dat mensen toch een beetje aan liefdesverdriet overlijden. En 80 jaar is ook wel een mooie leeftijd. Voor mij zou dat een prima leeftijd zijn om te zeggen van jongens, het is genoeg geweest hier op deze wereld. Veel plezier. Hop, hop, hop. En dag hoor. Zo. Wel sneu. En omdat ze overleden is, weet je wat? We gaan gewoon een mooie plaat voor haar draaien. Een van mijn favoriete platen van Dolly Parton maakten ze samen met Kenny Rogers in 1983. Dan heb ik het natuurlijk over Iceland in the Stream.
1: Dit is Connect met Maurice.

0: Wat een lekkere plaat. Dolly Parton again, you watch us. So, Iceland in the stream. Ja, Dolly Parton, 80 jaar uiteindelijk geworden. En net komt het bericht dus binnen dat zij is overleden op 80-jarige leeftijd.
1: Dit is Connect met Maurice.
0: Oh ja, dat is de verkeerde. Soms druk ik nog wel eens de verkeerde knop in. Ach ja, sneu. En we kennen natuurlijk allemaal wel Dolly Parton. Het mooiste van Dolly Parton is wel dat zij bekend stond om haar eigenaardige plaatjes Jolene en 9 to 5. En het grappige is ook wel, vaak heb je nu artiesten die dan door een producer of een tekstschrijver een liedje krijgen van nou probeer dit nummer maar, deze past wel bij jou. Maar de countryzangeres Dolly Parton die maakte toch haar eigen platen. Ze schreef ze ook allemaal zelf, dat is wel weer mooi. En 80 jaar uiteindelijk toch overleden. Maar wat ook wel bijzonder is, ze is niet alleen maar een songwriter geweest. Ze heeft ook in films gespeeld, maar ook een eigen attractiepark gehad. Dollywood. En als je de naam hoort Dollywood, dan denk je, hè? Ja, ja, het zal allemaal wel, allemaal een fabeltje. Nee, het is echt waar. Ze heeft een eigen dinges gehad. Het is een bijzondere vrouw geweest. Ze is heel lang getrouwd geweest. Ze is namelijk sinds 1966 met Carl Dean getrouwd geweest. Die vorig jaar ook al overleed. En ze zegt zelf, ja, ik heb last van nierstenen. Ja, mijn gezondheid is niet heel best. Maar het gaat allemaal goed met me. Uiteindelijk is ze vandaag overleden. En ze mocht 80 jaar worden. We hebben net de plaat gedraaid van Dolly Parton. In de Islands in the stream. Maar weet je wat? Omdat het bericht naar binnen is gekomen, draaien we er gewoon nog één. 9 to 5 van Dolly Parton.

9 to 5, Dolly Parton en Iceland in the Stream hoorde je daarvoor. Ja, helaas is zij niet meer onder ons. Maar ja, weet je, 80 jaar, ik teken ervoor. Ja hoor, ik teken ervoor, 80. Zo, 14 minuten over 8. Ik zeg een goedenavond richting Didi. Didi is er ook gezellig bijgekomen. Leuk dat je erbij bent. En iedereen die je meegenomen hebt natuurlijk, ja, ook leuk. Pascal is ook aanwezig. Goedenavond. Leuk dat jullie allemaal luisteren naar deze dinsdagavondshow hier bij Connect. En ik heb het net gedaan. Zou ik het nou gewoon weer doen? Ik ga het gewoon weer doen. Dames en heren. U kunt gewoon willekeurig inbreken in de uitzending. U kunt bellen naar 0316 6x3. Dus 0316 6x3. U kunt gewoon bellen en dan komt u in de uitzending. Dan breekt u gewoon lekker in. En straks om 8:30 hebben we natuurlijk Joop's half uurtje. Ook leuk. Ja, genoeg nog te doen. Nog gauw gas geven, want we hebben nog 43 minuten. Ja. Get out there.

Shinjuku. Als ik het goed uitspreek, Frankie Rizzardo. Een nieuwe plaat van 2026 hoorde je hier bij Connect. En ja, eigenlijk veranderen er steeds meer dingen. Er gaan ook steeds meer dingen weg. En die komen dan ook niet meer terug. Of we vinden er weer wat ergens van. Maar nu is er zelfs een petitie gestart. Ja, luister goed. Normaal als Vitesse thuis speelt. Wij hadden we hebben in Arnhem, moet ik zeggen, de trolleybus. En als Vitesse een thuiswedstrijd heeft, dan hebben alle trolleybussen voorop op het dak twee vlaggetjes, geel en zwart. Zodat iedereen kan zien, hey, Vitesse speelt thuis vanavond. Dus de reden om dan die vlaggetjes erop te zetten. Maar Breng is er niet meer. Het is allemaal overgenomen door een andere maatschappij. En die zeggen gewoon van, ja, we doen het niet meer. We stoppen ermee. Wij gaan het gewoon niet meer doen. Transdev is het nieuwe. Die zeggen gegeven aan vanwege de uniformiteit geen vlaggetjes meer te plaatsen. Daar hebben ze nu een petitie tegen gestart van, ja, teken voor de terugkeer van de vlaggetjes. Ja, dus mocht jij het nodig vinden dat die vlaggetjes weer terugkomen op die bus in Arnhem, dan moet je even naar de website arnhemcentraal.info. Daar kan je de petitie tekenen. En misschien krijgen ze dan wel weer de vlaggetjes terug. Zullen we een Joop's half uurtje? Oh ja, de Club van 27. Allemaal muzikanten die leeftijd hebben gehaald en toen niet verder. Huh? Ja, we moeten nog even een leuke thema verzinnen. Leuke thema voor Joop's half uurtje. Nou, weet je wat? Ik gooi hem zo direct gewoon voor iedereen open. Dat iedereen gewoon mag zelf bepalen welke plaat we gaan draaien. Als ze hem in onze bestand hebben natuurlijk. Hè. Het moet wel een beetje bij de radio. Living on my own, Freddie Mercury. Hoi.

Freddie Mercury en Living On My Own. En mocht jij van bier houden en denken, nou, ik kan ook wel met een bier een beetje schuiven, blijf dan luisteren, want dan heb ik zo direct de mooiste uitje voor je. Maar eerst muziek van Kygo. Take Me Back.

Hou jij van bier? En heb jij volgend weekend niks te doen? Let dan even op. Ja, want zondag 30 augustus, dan gaat het gebeuren, dames en heren. Het bierpulschuiven event gaat weer beginnen op 30 augustus. Je kan er gewoon gratis naartoe, je kan daar gewoon gratis kijken. Maar dan denk je, ja, we bierschuiven, het is een baan, dan pak je een paar pullen bier. En dan gooi je het alle kanten op en dan komt het allemaal wel goed. Nou, ik kan je vertellen, er is zelfs een hele reglement, heb ik die gevonden. Ja. Het is in ieder geval bij de Schuttersgebouw EMM aan de Slenteweg 2, Ooi Zevenaar. De deuren gaan in ieder geval om 12 uur open. Het inwerpen, ja, je moet ook een beetje warm werpen, is om... Om 12 uur en de wedstrijd start om 1 uur. De entree is vrij. Een inschrijving kan wel via de Open Ooise Bierpulschuifwedstrijd. Het kost je €24 per team van 3 personen. En als je daar doet, dan kost het je €28. Dan denk je, nou, ik ga er wel even aan mee. Ik heb hier een... Even kijken. 4 pagina's vol met reglementen.

ruim voor het evenement te geschieden. En kunnen Maxima XX teams aan het spel deelnemen. De volgende persoon geeft, nou, dan krijg je allemaal gegevens wat je allemaal in moet leveren. En dan heb je 1.2, de baanvakhouders. De baanvakhouder kan men worden door het aanschaffen van één of meerdere baanvakken. En baanvakken worden blind verkocht. Men weet vooraf niet welke baanvak men koopt. De verkoopperiode van de baanvakken staat op het moment dat de zaal geopend wordt en eindigt nadat alle baanvakken verkocht zijn. Na een aankoop van een baanvak ontvangt de eigenaar een pitcher, verzamelkan voor het bier. En een identificatiebord met erop de naam van het aangeschafte baanvak. De koper van het baanvak kiest een tafel uit de zaal en plaatst daarop de pitcher en het identificatiebord. Deze tafel is tot het einde van het spel een honk en van de eigenaar van het vak. Nou, ze hebben zelfs wedstrijdleiding, baancommissaris is er, resultatenbeheer. Ga zomaar door. Het is toch bijzonder. Tot ze dat toch gewoon hebben. Een hele reglement. Ik heb ze niet opgesteld, maar wordt er gevraagd, heb jij het gemaakt? Nee, ik heb het niet gedaan. Deze plaat heb ik wel ingestart. Maroon 5 en Sugar.

lekkere muziek van Maroon 5, Sugar. Het is inmiddels 3 minuten over 8:30. Dat betekent dat het tijd is voor de hoogtepunten van de nieuws.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Het OM, de politie en de politiek hebben afgesproken dat als demonstranten snelwegen of het spoor blokkeren, ze strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. In een paar uur tijd zijn in Griekenland 39 natuurbranden uitgebroken. De grootste woedt op het eiland Salamis. En in reactie op de heffingen die president Trump oplegde, heeft Canada importheffingen aangekondigd op Amerikaanse producten met een waarde van omgerekend 17 miljard euro. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: En dan de verkeersinformatie. Op dit moment geen files of flitsers gemeld. Wel twee meldingen op de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij knooppunt Ouderijn naar de A2 richting Amsterdam. Daar zijn wegwerkzaamheden. De verbindingsweg daar is dicht. Het verkeer wordt omgeleid en ze verwachten morgen vroeg daarmee klaar te zijn. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij knooppunt Beekbergen naar de A1 richting Hengelo. Ook daar zijn wegwerkzaamheden. Ook daar is de verbindingsweg dicht. Het verkeer wordt ook omgeleid en ook tot morgen vroeg 5 uur zijn ze daar bezig. En dan het weer. Vanavond en vannacht is er een mix van heldere perioden en wolkenvelden. Bij weinig wind uit het oosten koelt het af naar 14 graden. Woensdag en donderdag worden twee warme en broeierige dagen. Vooral donderdagavond moeten we rekening houden met stevige onweersbuien. Vanaf vrijdag volgt er een minder warme periode met geregeld buien. De temperatuur ligt rond de 20 graden en hierbij waait een matige zuidwestenwind. Dames en heren, jongens en meisjes, boeren, burgers en buitenlui. Het is 8:55. Dat betekent dat de tijd is voor Joop's half uurtje. En jullie mogen ze gewoon aanvragen. Vraag jouw verzoekplaat aan en geef ook even aan waarom jij die plaat wil horen. En dan draaien wij hem tot aan 9 uur.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect.
1: En deze plaat gaan we speciaal even draaien voor onze Swatje. Of, oh, onze François. Die zegt, ja, als we dan toch een plaat mogen uitkiezen, dan wil ik graag Bob Marley horen met Three Little Birds.

heerlijke plaat. Three Little Birds, Bob Marley. Het blijft ook een goede. En stiekem ben ik ook wel eigenlijk een Ajax-ziet. En ik mag het niet hardop zeggen, maar ik ga regelmatig naar wedstrijden van de club uit Amsterdam. En in de pauze, zodra de spelers het veld opkomen, dan draaien ze deze plaat. Don't worry, be afraid. Oftewel Three Little Birds, Bob Marley. Speciaal even gedraaid voor onze Zwartje. Hey, je mag er jouw plaat aanvragen. Je hebt nog maar liefst 21 minuut 45, 44, 43. Dus wees er snel bij. Dat kan via twitch.tv/radiodevetteketting. Ik wilde zeggen WhatsApp, maar onze WhatsApp ligt eruit. Dus dat gaat niet. Mocht je het wel sturen, ja, dan moet je wachten tot volgende week. Want dan zie ik het pas. En Jolanda heeft het ook gedaan. Jolanda die wilde graag eigenlijk de club van 27 hebben tijdens Joop's half uurtje. En dat betekent dat de mensen dan de artiesten zijn die helaas de leeftijd van 27 jaar niet of net hebben gehaald. En dat zijn er toch nogal wel veel. En Jolanda zegt, ik wil graag de volgende plaat Amy Winehouse met Rehab. En soms zou je willen dat mensen in rehab gaan. Ja, ik bedoel, er zitten toch wel mensen bij die misschien her en der wel een klein steuntje in de rug kunnen gebruiken. Al mogen wij dat doen met deze dinsdagavondprogramma, dan is het ook al een reden. Speciaal voor Jolanda, Amy Winehouse en Rehab.

Ja, zij is toch wel bekend van de Club van 27. En als we dan daar toch een beetje over hebben, de Club van 27, dan kan Jimi Hendrix zeker niet ontbreken. Op de ochtend van 18 september 1970 vond Hendrix' vriendin hem bewusteloos in zijn bed. Ze belde onmiddellijk een ambulance, maar het leven van de gitaarlegende was niet meer te redden. Hij werd 27 jaar oud. Later bleek dat Hendrix 9 slaappillen had geslikt die een arts aan zijn vriendin had voorgeschreven. En met de instructie om niet meer dan een halve pil per dag te nemen. En uiteindelijk is hij gestikt in zijn eigen braaksel. Ja, een trieste aftocht dan van zo'n gitaarlegende. En wie weet hoe groot die was geworden. Hij is nu al groot. Dit is Jimi Hendrix en Hey Joe.

Fiona Wills en Gotta Get Along Without You Now. We hebben nog 7 minuten 40 op de rode klok staan. We zijn bezig met Joop's half uurtje. 10 minuten voor 9. En Swartje die zegt... Och man, ben blij dat hij weer in uitzending was. Ik heb het vet gemist tijdens de vakantie. Dat is altijd weer fijn. Ja, we hebben het een beetje over artiesten. Omdat Dolly Parton natuurlijk ook is overleden vandaag. Welke artiesten zijn overleden, maar hebben toch een heerlijke plaat gemaakt? Nou, wat dacht je van Avicii samen met Coldplay en Sky Full of Stars?

ook zo'n artiest die veel te vroeg heen is gegaan. En Flippen die zegt het al, deze man heeft wel volledig uitgeleefd. Helaas niet oud mogen worden. 28 jaar oud maar liefst. Maar wel een mooie combinatie. Coldplay met Avicii en A Sky Full of Stars hoort hier bij Connect. Zo, dames en heren, ik kijk even naar de klok. Bijna 9:05. Dat betekent dat de dinsdagavonduitzending er weer op zit hier bij Connect. Hopelijk is volgende week de Steven er gewoon weer gezellig bij. En dan hoop ik u ook weer, hè? Ja, dat u gewoon weer lekker afstemt op de dinsdagavond hier bij Connect. Dat je gewoon lekker mee kan genieten. Van de lekkerste plaatjes in kan breken. Alles kan, alles mag hier op deze dinsdagavond. We zijn net zo gek. De eerste uitzending naar de vakantie weer. Ja, het is weer even wennen. Het is weer even erin komen. Maar hey, fietsen verleer je ook niet. Ha! Ik bedank jullie allemaal weer voor het luisteren naar dit programma. Graag tot de volgende keer. Dinsdag tussen 7 en 9 dan zijn we hier weer live bij Connect. Bedankt. Een hele fijne avond. En werk ze deze week als je weer moet werken. Dan gaan we afsluiten met een man die eigenlijk ook te vroeg is overleden. Maar nog steeds, en ik denk over 20, 30 jaar nog steeds in de kroegen gedraaid wordt. Ik heb het natuurlijk over André Hazes. En het laatste rondje. Mensen, fijne avond. Graag tot de volgende keer. Dag hoor.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze was vooral bekend door hits als Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ook was ze bekend door haar wilderige verschijning en blonde krullen. Haar familie heeft het overlijden van het country-icoon via Facebook op haar verzoek in een video bekendgemaakt. Dolly Parton was meer dan 60 jaar getrouwd met Carl, die vorig jaar na een lang ziekbed overleed. De laatste maanden van haar leven kampte Dolly Parton zelf met gezondheidsproblemen. In Hoogwoud zijn twee doden gevonden in en bij een woning. Wie het zijn, wil de politie nog niet zeggen. Een passant zag een overleden persoon buiten bij het huis liggen en belde de politie, die nog een tweede lichaam vond. Er wordt in en rond het huis in buurtschap De Gouwe bij de Noord-Hollandse plaats onderzoek gedaan door de forensische opsporing. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk, maar de politie zegt geen enkel scenario uit te sluiten. Het OM, de politie en de politiek hebben afgesproken dat als demonstranten snelwegen of het spoor blokkeren, ze strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Deze afspraak komt na aanleiding van recente acties met tractoren bij demonstraties van boeren tegen de stikstofplannen. In de staart van een file die was ontstaan door dat protest vond een dodelijk ongeluk plaats waarbij twee mensen omkwamen. Volgens justitieminister Van Wil is demonstreren een grondrecht, maar iets anders dan de snelweg of het spoor onveilig maken. In een paar uur tijd zijn in Griekenland 39 natuurbranden uitgebroken. De grootste woedt op het eiland Salamis. Dat ligt voor de kust bij de hoofdstad Athene en daar is de grootste marinebasis van het land, maar die is nog niet in gevaar. Het vuur is lastig te bestrijden omdat het in een ravijn woedt. Er zijn blusvliegtuigen en blushelikopters ingezet, net zoals veel brandweerlieden en vrijwilligers. Het is in Griekenland al weken droog en heel warm, dus het risico op meer natuurbranden blijft groot. En dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het droog, zonnig en warm met middagtemperaturen van 23 tot 27 graden en een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Connect.
1: Connect.

0: Dit is Frances Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. In Hoogwoud zijn twee doden gevonden in en bij een woning. Wie het zijn, wil de politie nog niet zeggen. Het OM, de politie en de politiek hebben afgesproken dat als demonstranten snelwegen of het spoor blokkeren, ze strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. En in een paar uur tijd zijn in Griekenland 39 natuurbranden uitgebroken. De grootste woedt op het eiland Salamis, vlak voor de kust bij Athene. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond blijft het droog en er is weinig bewolking. En er staat een zwakke tot matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied waait het harder met mogelijk windkracht 5 of 6. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 11 graden in het noordoosten en 16 in het zuidwesten. Er staat weinig wind. Overdag is het droog, zonnig en warm met middagtemperaturen van 23 tot 27 graden. En dan staat er een matige wind uit het oosten. Donderdag is het ook warm, maar dan neemt de kans op onweersbuien toe. En vanaf vrijdag daalt de temperatuur wat en wordt het wisselvallig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze was vooral bekend door hits als Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ook was ze bekend door haar wilderige verschijning en blonde krullen. Haar familie heeft het overlijden van het country-icoon via Facebook op haar verzoek in een video bekendgemaakt. Dolly Parton was meer dan 60 jaar getrouwd met Carl, die vorig jaar na een lang ziekbed overleed. De laatste maanden van haar leven kampte Dolly Parton zelf met gezondheidsproblemen. In Hoogwoud zijn 2 doden gevonden in en bij een woning. Wie het zijn, wil de politie nog niet zeggen. Een passant zag een overleden persoon buiten bij het huis liggen en belde de politie die nog een 2e lichaam vond. Er wordt in en rond het huis in buurtschap De Gouwe bij de Noord-Hollandse plaats onderzoek gedaan door de forensische opsporing. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk, maar de politie zegt geen enkel scenario uit te sluiten. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is

0: love you, baby.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit hun eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. En in Hoogwoud zijn twee doden gevonden in en bij een woning. Wie het zijn, wil de politie nog niet zeggen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Het komt terug. Het komt terug. Het komt terug. Vanaf volgende week zaterdagavond. Dance to Solace. Met Pieter Troost. Get ready for the weekend. Met de beste beat van dit moment. Volgende week zaterdagavond. 7 uur. Dance to Solace. Op Connect.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, al dus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze was vooral bekend door hits als Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ook was ze bekend door haar wilderige verschijning en blonde krullen. Haar familie heeft het overlijden van het country-icoon via Facebook op haar verzoek in een video bekendgemaakt. Dolly Parton was meer dan 60 jaar getrouwd met Carl, die vorig jaar na een lang ziekbed overleed. De laatste maanden van haar leven kampte Dolly Parton zelf met gezondheidsproblemen. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.
0: Zomer. Dit is Connect.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designer drugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, al dus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit de hele wereld komen reacties op het overlijden van de Amerikaanse zangeres Dolly Parton. President Trump laat vanwege haar dood de vlaggen in Washington de komende week half stok hangen. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen gearresteerd die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designerdrugs via de webshop Powercaps. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. En in België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: making me. Radio voor Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designer drugs via de webshop PowerCaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via PowerCaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gaza-strook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit de hele wereld komen reacties op het overlijden van de Amerikaanse zangeres Dolly Parton. President Trump laat vanwege haar dood de vlag in Washington de komende week half stok hangen. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen gearresteerd die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designer drugs via de webshop Powercaps. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. En in België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designer drugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.